wat het lijkt. Waar kinderen willen drinken. Als het cool dat zijn bereikt. Welkom in de nieuwe wereld. Die vrede wordt geheten. Door wie niet kijkt. Door wie niet kijkt.

Rechts in laag voor laag, voel de boren vocht. Straat begint gezeep, begin verhaal, begin de roof van wild gewoel. Dat alles kan je dat gevoel. Welkom in de nieuwe wereld, die niet is wat die schijnt. Die vrede wordt geheten. Laat ons breken, laat ons winnen, laat ons gans opnieuw beginnen. Tabla razen met de zin, we maken nieuwe zinnen. Als we potjes gaan betalen, dan gaan we ook de potjes breken. Vandaag is niks, vandaag.